0: de mijn mama.
1: Allee, ik heb er ook de bedra.
0: Weekendman, weekendman, leken de mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekendman, weekendman, leken de mijn mama.
1: Ik heb onze liefde moest als de markt te snappen. De ene ze moest met haar een stukje te hinden.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med.
0: Gi meg